Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Jouw zomer, jouw summerfeel. Zon 2 is zomer.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. Vijf van hen moesten naar het ziekenhuis, twee mensen worden nog vermist. Zij liggen mogelijk onder het puin van een ingestort huis in het dorp Poma. Daar zijn ongeveer 100 huizen beschadigd. Voor getroffen bewoners zijn opvangcentra ingericht en het Rode Kruis helpt mee. Ook in de omgeving zorgt het noodweer voor stroomstoringen en grote problemen in het vliegverkeer. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Volgens Israël waren de objecten op zo'n 800 meter van de grens te zien. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Maar defensieminister Katz zegt dat er nul tolerantie is. Hij kondigt harde maatregelen aan. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. De Amerikaanse minister van Economische Zaken zegt dat het land al langer rekening houdt met de Amerikaanse maatregelen. Volgens hem hebben eerdere Amerikaanse pogingen om Iran onder druk te zetten steeds gefaald. De VS willen Iran nu economisch verder isoleren en andere landen met sancties dwingen om de handel met het land te stoppen. De campagne heet een economische D-Day te zijn. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het team denkt onder meer aan scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook personeel, leveranciers en ruimtes in de stadions moeten beter worden gecontroleerd. Volgens het rapport is er nu te weinig goede samenwerking en duidelijke regie. Ook moeten gezichtsbedekking en grote doeken worden aangepakt, omdat de daders nu vrijwel onherkenbaar blijven. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

0: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

Het is zo vaak gebruikt, maar voor liedjes uit de jaren 60 die dan weer een nieuw leven ingeblazen worden. Dit was oorspronkelijk van Joe South. Die schreef het ook, die zong het ook in de jaren 60. Games People Play. Hij hoorde de 1994 uitvoering van de band, die heette Inner Circle. Goedemorgen allemaal, dinsdagochtend, 6 uur geweest. Dat betekent dat we weer zijn tot aan 9 uur met het programma Soul in de Ochtend. We hebben zometeen voor je Bruno Mars, de Who staat te wachten. We beginnen met Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

Maar ik mag wel zeggen dat ik best wel een fan ben van deze man. Ik zeg altijd, man met dat hoedje. Gekscherend Bruno Mars met On My Soul. Daarvoor hadden we The Who en I'm A Boy. Even kijken naar het weer. Het wordt 11:30 bewolkt, zo staat hier. De bewolking wordt dikker. Geleidelijk zal er wat regen kunnen vallen. Maar ook af en toe komt de zon voorbij. De temperatuur ligt zo rond een graad of 22. En daarbij staat er een matige wind uit het zuidoosten.

Heerlijk op zwevende zomerklanken van Raoul Orleana en een zangeres die er mag zijn. Jocelyn Brown, die hadden ze met de Gypsy Rhythm en daarvoor hadden we Blondie en Atomic. Zo meteen is het wat er in het nieuws zit. Nu eerst Enrique Iglesias.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. In de eerste helft van het jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Onder leiding van Theo van Nesterman met dat kenmerkende stemgeluid. De Shoes waren dat hem. Don't You Cry For A Girl. En ik rond aan 68 daarover gesproken. Als het de zaterdag staat, de radio bol vanaf 9 uur met muziek uit 1968 tot aan 6 uur toe. Dat is onze jaardag, themadag, net zoals je het wilt noemen. Even kijken op de klok. Nou, 2 moeten we nog wel kunnen halen voordat het 7 uur wordt. Treintje Oosterhuis staat te wachten als het op tijd is. Maar nu eerst Melissa Etheridge en Light The Way I Do.

0: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws op Sol 2. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoud in de oostelijke deelstaat Jonglei. Zeven anderen raakten gewond, onder wie drie blauwhelmen, twee Zuid-Soedanese agenten en twee burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Hawkfire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
1: Na de zomerstop is het weer zover. De After Work Party op woensdag 2 september. En dat vanaf 6 uur. Het buffet van Billy de Griek en DJ Kicken. Kaarten in de voorverkoop bij de kassa of online. Zet het nu alvast in je agenda. Woensdag 2 september. De After Work Party met DJ Kicken. En het buffet van Billy de Griek. Haal nu je kaarten. Vol is vol. De After Work Party woensdag 2 september. En dat bij de Lagoon in Maasmechelen vanaf 6 uur.
2: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

eind van de jaren 80 kwam het uit als een mooi duet van een meneer die wij kennen van vooral de jaren 70. Lou Rawls samen met Diana Reeves en The Fine Bound Frame.

Listen To, Bazooki Player. Nou, dat zou ik ook niet doen. En daarvoor Bauza en Magnetic. We kijken naar het weerbericht vandaag. Het wordt een dag met nogal wat bewolking, zo staat hier. En het geleidelijk wordt de bewolking dichter. Er kan wat lichte regen vallen. Af en toe zien we ook nog de zon. 22 graden is de temperatuur morgen. Vandaag moet ik zeggen. En de wind matig kracht 3 uit het zuidoosten.

meer Going Back to My Roots. Dit was Use It Up en Wear It Out. Dat was 1980 en daarvoor hadden we de Beatles en All You Need Is Love. Of Billy Joel hier blij mee was, dat weet ik eigenlijk niet. Maar Westside scoorde wel een hele grote hit mee. Uptown Girl.

0: even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
4: En dat voor die prijs. Jumbo.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
6: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
0: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
7: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.

Eind jaren 70 en begin jaren 80 waren onder meer de jaren van Love met heel veel grote hits. En het was een van de allergrootste hitten. You're the greatest love. Want daarvoor halen we de hoofdpunten uit het nieuws. Tijd voor nieuwe muziek. Hier is Alex Rowan en Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

0: zangeres die is een paar jaar geleden ons ontvallen. Dit was de bandje Kaoma met Lambada. Dan zouden nog een aantal andere Lambadas verschijnen. Dat was in 1990. En daarvoor hadden we Alex Warren en Rescuer. Volgens mij gaat de telefoon. Ga eens even luisteren wie er is. Johnny Otis en Marcy Lee.
1: Hello, Johnny.

met Voila opstaan. You got to live and learn. Wat een wijze les van deze meneer Joe Public. En daarvoor hallo Clemmer Daniels en Nothing's Gonna Change My Love For You. Tijd om even afscheid te nemen voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug voor het volgende uur. Nee, het nieuws van 8 uur alweer. 8 uur.

0: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch- en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Het landelijke neerslagtekort bedraagt ongeveer 300 mm, vergelijkbaar met het zeer droge jaar 2018. De afvoer van de Rijn en Maas kan door de verwachte regen wel iets stijgen. Toch kunnen de rivierstanden tot december laag blijven. Voor herstel van het grondwater is een nat najaar nodig. Volgens IAG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Automobilisten tanken minder of wijken, vooral in grensregio's, uit naar België en Duitsland. Dat zet de omzet- en winstmarges van pomphouders verder onder druk. IAG verwachtte eerder al dat het aantal tanklocaties binnen 5 tot 10 jaar kan halveren, van ongeveer 4 naar 2000. Vooral kleine, zelfstandige en onbemande stations zijn kwetsbaar. Grotere locaties kunnen overleven met laadpunten, winkels en andere diensten. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. De Ethiopische militairen werden aangevallen toen hun patrouille onderweg was naar Padjoet in de oostelijke deelstaat Jonglei. 7 anderen raakten gewond, onder wie 3 blauwhelmen, 2 Zuid-Soedanese agenten en 2 burgermedewerkers. De daders zijn nog onbekend. De VN heeft versterkingen naar het gebied gestuurd en eist snel onderzoek. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. De Oak Fire bij de stad Reno is inmiddels voor 27% onder controle en breidt zich niet verder uit. De brand heeft zeker 32 woningen verwoest en 6 andere beschadigd. 7 mensen raakten gewond. Zo'n 23.000 inwoners moeten hun huis nog altijd verlaten. 40.000 anderen moeten rekening houden met evacuatie. De vermoedelijk aangestoken brand blijft door de droogte heel gevaarlijk. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door jacotechnics.be.

0: Dat waren de dames en heren van de band Texas. Nummer heette Black Eyed Boy uit 1997. Zo begonnen wij het derde en laatste uur van dit gedeelte van Soul in de Ochtend. Goedemorgen allemaal.
1: Je luistert naar Soul 2 met Tom Holland.
0: Zometeen gaan we nummer 1 hit voor je draaien. Maar de eerste rondje van 3 met Nancy Sinatra.

De dochter van de Old Blue Eyes en terwijl Frank Sinatra was Nancy met These Boots Are Made For Walking. En haar voor een plaat die al heel lang in de hitparade staat en inmiddels toch een beetje de weg naar boven heeft gevonden. Stella Lefty en Boston. En dit is onze nummer 1. Dit gaat in beloofd. We gaan terug naar 1984, moet ik zeggen. Stond slechts 1 week bovenaan, maar ze hebben een aantal andere nummer 1 hits gehad die we allemaal kennen. Queen, Radio Gaga.

een zomerplaatje waar ik heel toevallig dit jaar tegenaan liep. En dat is, was ja, gewoon echt een lekker zomerse deuntje. En toen bleek het van de Cats te zijn. Kwam uit een van hun eerste LP's, en dat heette A Letter. Daarvoor hadden we Queen en Radio Gaga. Creedence staat te wachten.

0: Gustafair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Gustafair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Gustafair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
3: Nevenson Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevenson. Nevenson Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensonmachinebouw.nl.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De regen brengt verlichting, maar de droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Volgens Rijkswaterstaat duurt het waarschijnlijk maanden voordat rivieren, grondwater en andere watersystemen zijn hersteld. Volgens IRG kan het aantal tankstations in Nederland sneller dalen door de hoge brandstofprijzen. Twee VN-blauwhelmen zijn gedood bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Zo'n 1900 brandweerlieden boeken vooruitgang bij een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Berzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2:00 en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Berzelfkant.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
5: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen.nl.

dochters van een dominee. En dat heb je heel vaak met dit soort groepjes. Dat ze allemaal een vader als dominee hadden. Die konden allemaal even goed zingen. Pointers is in dit geval met Automatic uit 1984. En over zingen gesproken. Een dame die hit na hit produceert. Eén is wat minder als de andere grote. Maar deze is weer een dikke top 10 binnenkort. Nieuwe van Roxy Dekker.

van Roxy Dekker met haar een nieuw liedje. En dat heet Bare Minimum. Zometeen nog maar een zomers liedje erachteraan. Nu eerst deze uit de jaren 60. De Britse invasie wat betreft de muziek. The Swinging Blue Jeans.

0: een mooie combinatie. Barry Manilow en Kid Creole. En het heette volgens mij Hey Mambo. Hey Mambo. En dan volgens mij in Blue Jeans en You're No Good. Het weer half tot zwaar bewolkt. Vanuit het zuiden wordt het wolken wat dikker. Kan een lokale regen of onweersbui vallen. Maar ook zien we de zon vanmiddag verschijnen. 22 graden bij een matige wind uit het zuidoosten. Woensdag en donderdag wordt het een beetje warmer. Maximale temperatuur dan van zo'n 27 graden.
1: Het beste van toen en het betere van nu. Dit is Zon 2.
0: Morgen vroeg 6 uur zijn we er weer. Hier is nog Dua Lipa en Be The One.

0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
1: Heb jij zin in goed en lekker eten? Bij Biergarten Spiertz proef je de echte Duitse sfeer in een modern decor met Beierse lekkernijen. Bierliefhebbers, opgelet bij Spiertz, 11 bieren rechtstreeks van de tap. We bevinden ons in het hart van Übach-Palenberg en we zijn geopend elke dag van 11 tot 11. Voor plezier en lekker eten, Biergarten Spiertz op het gezellige plein in Übach-Palenberg.
2: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Vandaag staken ze 3 keer een kwartier, morgen 5 keer. Volgens de vakbonden zijn er problemen met roosters, pauzes, verlof en de personeelsbezetting op de luchthaven. Schiphol zegt de gevolgen voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. De vakbonden dreigen met meer acties als de situatie niet verbetert voor de beveiligers op de luchthaven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Het hof schortte een eerdere uitspraak op die delen van het plan had tegengehouden. Trump wil strengere regels voor poststemmen in 23 staten, vooral in staten die door democraten worden bestuurd. Volgens Trump is dat nodig om verkiezingsfraude tegen te gaan. Democratische aanklagers vinden dat hij niet de bevoegdheid heeft om de verkiezingsregels aan te passen. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester van Kenskov spreekt van een nacht van terreur. Volgens hem zijn ongeveer 40 lichamen gevonden en worden er nog mensen vermist. Haiti kampt al jaren met steeds zwaarder wordend bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar kwamen er al meer dan 1500 mensen door om. De eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. In totaal bezochten ruim 1,56 miljoen bezoekers het eiland, 16,5% meer dan vorig jaar. Bijna 1 miljoen mensen kwamen met een cruiseschip en ruim 566.000 arriveerden per vliegtuig. Vooral het aantal vliegtuigpassagiers nam sterk toe, met ruim 21%. De meeste toeristen die naar Sint Maarten reizen komen uit de VS en Canada. Dan nog het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 25 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch- en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
5: Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
7: Kastelein Mode en Lijfstijl Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casamoda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
6: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

0: Dat is vlieg, want dit was in 1975 een hit. En daarna hebben we nooit niks meer van de band vernomen. Ze heette Chevy Tiger. Was overigens leuke muziek en dat heette Slowdown. En een zomerhit van datzelfde jaar. Een hele goede morgen. Het is even na 9 geworden. Tom, bedankt voor de afgelopen 3 uren. We gaan er lekker tegenaan. Ik heb een hele stapel met platen die jassen er lekker doorheen. En dat kan je vertellen. Daar zit een leuke tussen. Zoals deze van Aqua.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

nog steeds de huidige nummer 1 op dit moment in Nederland. Shakira samen met Burna Boy. Dat heb je nooit gehoord. Shakira wel. Ja goed, als zij met de heupen begint te wiegen, dan wordt mijn dag een klein beetje blij van. Echt waar, dat is werkelijk zo. Oh, en dit is absoluut een van de schitterendste platen van het jaar 1986. Kun je nog herinneren dat deze plaat in de hitparade stond? Ik wel. En wat vond ik hem goed? Het gaat over die ruige, stoere camouflage.

Ja, een tijd geleden heb ik met iemand staan te discussiëren over de kwaliteit van de bouwmaterialen. Maar die zijn niet wel als ze waren in de jaren 60. Dus ik veronderstel dat dat marmer, steen en ijzerbrief nog steeds een stukje discutabeler wordt. En dan moet ik erbij zeggen, marmer, dat is een natuurproduct. Steen geldt ook een natuurproduct voor. En ijzer, ja, dat wordt gemaakt. Maar dat wordt ook een beetje, ja, hoe noemen ze dat? Gewonnen heet dat heel ziek. Dus de kwaliteit is een beetje navelant. Leuk. Dit is Paul McCartney en Silly Love Songs.

muziek uit de zomer, waarvan we de zomer nog even moesten attenderen dat hij er eindelijk mee mocht beginnen. Dat deed hij dan ook eindelijk eind juni. Toen was hij ook geneigd om te gaan. En toen is het ook een hele lekkere, warme nazomer geweest. 2006 was dat Juanes en dat met La Camisa Negra. Zoals je weet, volgende week gaan een hele hoop dingen veranderen. De programmering gaat op de schop, of is dan op de schop gegaan inmiddels. Op dit moment zijn we ermee bezig, maar het ziet er goed uit.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals je die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag en morgen meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn plan om stemmen per post te beperken. Zo'n 40 mensen zijn omgekomen door bendegeweld in Haiti in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. In de eerste helft van dit jaar heeft het eiland Sint Maarten een record aantal toeristen ontvangen. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en droog. In het zuidoosten komt wat meer bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
2: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
4: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.

origineel dat in de jaren 80 nog een keer vertaald werd. Door onder andere de Rolling Stones, Robin Earl. Dan met de Harlem Shuffle. Maar heb je toevallig de website bekeken van Soul 2? Dan zou ik het zeker eens een keer doen. Want daar staat duidelijk in wat er staat te gebeuren volgende week. De programmering wordt een beetje op de schop gegooid. Ik vertel het net al een klein beetje. Tom gaat bijvoorbeeld een uurtje later beginnen. Ik ga naar de middag toe. En Frank schuift ook iets op. Dat betekent dat we een iets andere programmering krijgen. De muziek blijft hetzelfde. Kortom, die is goed. Daar hoeven we niet te twijfelen. En we draaien nog altijd muziek zoals Toontje Lager. Let's go.

Het verhaal van de man die in de baaien zat en vervolgens aan zijn vrouw vroeg van ben ik nog welkom? En als dat zo is, dan bindt een hele simpele gele sjaal om een boom. Doe het dan om die eik die in de tuin staat. Dan weet ik dat ik welkom ben. Nou, daar had mevrouw helemaal geen moeite mee en de hele boom zat vol met gele sjaals.

bracht hij eventjes terug naar de hit, de filmhit van 1988. Dirty Dancing. En die film heeft een x-aantal serieuze hits gebracht. Denk daarbij aan The Time of My Life. Maar ook deze Hungry Eyes van Eric Carmen waren grote hits. De zomer leeft voort in de muziek van René Schuurmans.

0: Vista Fair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Vista Fair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Sol 2. De Fraude Helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links snijden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de Fraude Helpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Door de tornado van gisteren in het Zuid-Franse Pomas zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. Er zijn geen doden en niemand wordt meer vermist. Ongeveer 300 woningen zijn beschadigd en 600 inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Hulpverleners hebben de hele nacht beschadigde gebouwen gecontroleerd en beveiligd. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Vooral ChatGPT en Copilot zijn populair voor informatie, teksten, administratie en offertes. Een kwart van de ondervraagden zegt daarmee minstens 3 uur per week te besparen. Trust2 verwacht dat AI steeds meer onderdeel wordt van complete werkprocessen. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
3: Tot zover het Radio Nieuws op Sol 2.
4: Heb jij zin in goed en lekker eten? Bij Biergarten Spiertz proef je de echte Duitse sfeer in een modern decor met Beierse lekkernijen. Bierliefhebbers, opgelet bij Spiertz, 11 bieren rechtstreeks van de tap. We bevinden ons in het hart van Übach-Palenberg en we zijn geopend elke dag van 11 tot 11. Voor plezier en lekker eten, Biergarten Spiertz op het gezellige plein in Übach-Palenberg.
5: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met B-O-U-W-E-N-S. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2e... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

met enige vorm van gepaste trots vertellen we hem toch nog een keer. Mel en Kim met hun allereerste grote hit. Nee, het was de tweede Showing Out inderdaad. Die allereerste die deed het nog wat beter. Dit waren twee dikke vette hits voor de zussen. Waarvan Mel volgens mij een jaar of 3-4 later daadwerkelijk overleed ten gevolge van kanker. Kim maakt nog steeds muziek. Je luistert.

Het geluid van Bibi Rexha bracht ons eventjes terug naar het afgelopen weekend, waarbij helaas voor de Max Verstappen-fans Max daadwerkelijk letterlijk in de allereerste ronde in de boarding knalde op een bijzonder harde manier. Ja, het is wat het is. Ook dat is autosport en dat betekent ook dat het altijd op het randje gaat. Net Fleetwood Mac met Don't Stop, geschreven door Christy McVie. En dit is de onvolprezen André Hazes.

Je hebt er een tijd naar gezocht. Wat kun je weten van Tommy Rowe en wat wil je daarvan weten? Nou, er valt weinig van te vinden van die goede man. Ja, dat die één grote hit was en dat was deze. Sheila, dat was uit de jaren 60. Dus we hebben het daar maar bij gelaten. Dit is trouwens wel lekkere muziek. De band was onder andere met Philip Oakey. Die man ken je nog wel. Dat is die kerel met aan de ene kant wat kort en aan de andere kant wat lang haar. Don't You Want Me Baby. Maar ook, Together in the Electric Dreams. Dat deed hij onder andere met George Moroder. Maar hij bleef ook gewoon zelf muziek maken samen met zijn band, The Human League. We zijn terug in 1984.

Ja. Mij lijkt het een kwestie van eventjes vragen en dan ben je een stap verder. Maar blijkbaar is Rade ook een uitstekende oplossing. Alweer een jaar of 25 oud, even dat met Who's That Girl. Ik heb hier een leuk plaatje dat je zou kunnen omschrijven als je het niet anders wist. Als zijnde, dit is een voyeur. Een man die gluurt en het lekker vindt om naar dingen te kijken. Zijn naam? Marcel de Groot. Hij is de zoon van de grote Boudewijn de Groot. Ja, daar heb je het eerste verband al. En hij maakt prima muziek. Eén hit scoorde hij in 1995 met Mag ik naar je kijken? Ja, daar verklaart hij eigenlijk alles.

0: Na de zomerstop is het weer zover. De After Work Party op woensdag 2 september. En dat vanaf 6 uur. Het buffet van Billy de Griek en DJ Kicken. Kaarten in de voorverkoop bij de kassa of online. Zet het nu alvast in je agenda. Woensdag 2 september. De After Work Party met DJ Kicken. En het buffet van Billy de Griek. Haal nu je kaarten. Vol is vol. De After Work Party woensdag 2 september. En dat bij de Lagoon in Maasmechelen vanaf 6 uur.
1: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
2: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood. Al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboter-croissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ostaan Stra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: De fraude helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of Vero. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Door de tornado in het Zuid-Franse Pommaz zijn 41 mensen gewond geraakt. 15 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 vermisten zijn levend onder het puin gevonden. 6 op de 10 Nederlandse dienstverleners gebruiken regelmatig AI. Dat blijkt uit onderzoek van Trust2 onder 170 aangesloten bedrijven. Het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor. Boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
7: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
8: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.

Maar het is toch goed om te vertellen, maar dit gaat per definitie niet over mij. Want als er één clown is die op een dansvloer staat, dan ben ik er wel. Je moet mij niet op een dansvloer zetten. Ja, het kan wel, maar ja, alleen maar om te lachen moet ik zeggen. Want ik ben echt precies pupoe de clown op dat gebied. Ik heb een ritmegevoel van heb ik jou daar. Het vreemde is, ik kan het wel goed aan elkaar mixen, maar dansen niet meer.

zomer van 1990 herleeft een klein beetje met deze heerlijke hit van de dames Lorca en Ritmo de la Noche. Het is tijd voor terug naar de jaren 60 en ik moet zeggen, daar hebben ze leuke muziek gemaakt en dit is er een van. Hij is van Fats Domino en wat was dat een leuke plaat. Nog steeds overigens. En ik denk, ik laat hem eens aan je horen. Het is Red Sails in the Sunset. Wat heb je waarschijnlijk al geraden?

voorjaar van 1982 kwam het album Avalon uit van Roxy Music. En ik moet zeggen, ik vond dat destijds best een goed album. Er was deze single de allereerste van en die kwam in maart, april niet verder dan een middelmatig hitje. Waarvan iedereen al begon te roepen van hem. Nou, dat gaat het helemaal niet meer worden voor Roxy Music. Vervolgens kwam Avalon, een dikke vette zomerhit. Dus zo weet je maar, je weet nooit hoe het werkt met de muziek. Dit is wel een ontzettend leuk nummer nog steeds. Hij komt uit het begin van de jaren 90. En is van de, ik dacht, Zweedse formatie One More Time. Dit heet Highland. Tot zo.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Berzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-age steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 9:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2:00 en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Berzelfkant.
1: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Sol 2.
4: Moeras de zeezuiper bij Bergen-op-Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Op de kurkdroge bodem liggen honderden dode vissen. Ook in de omgeving zijn de gevolgen groot. Veel bomen verliezen vroegtijdig hun bladeren en 60-80% van de heide is verdord. De waterstand daalt al sinds de jaren 70. Voor herstel is volgens de boswachter de komende maanden zeer veel neerslag nodig. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kipler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. De fraudehelpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of opvolger Vero. Ontvangers moeten zogenaamd een terugbetaling ophalen of hun account verifiëren. De links leiden naar criminelen die bankgegevens proberen te stelen. De overgang naar Vero verloopt automatisch. Activeren via e-mail is niet nodig. Verdachte berichten kunnen worden doorgestuurd naar de fraudehelpdesk en daarna worden verwijderd. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Eerder werden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig al een drone met een springlading aangetroffen. De autoriteiten onderzoeken mogelijke buitenlandse betrokkenheid, waaronder die van Rusland. Begin augustus was bij een Oekraïens Antonov vrachtvliegtuig ook al een drone met een springlading gevonden. Een tweede drone botste vermoedelijk tegen een DHL-toestel. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij een matige oostenwind.
3: Tot zover het radio nieuws op Sol 2.
5: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
6: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
7: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Mevissen. Mevissen Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check mevissenmachinebouw.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hubo, de doe-het-zelf-shop in Echt.

Ja, het is over een exacte week zover. Dan is het inmiddels alweer september. Dan nemen we definitief afscheid van deze zomer voor het jaar 2026. We gaan muziek draaien van een ex-Wailer. En een Stone die samen één hitje scoorde in 1979. Stond op nummer 1. Door de van Peter Tosh en Mick Jagger.

bent van Van Morrison, Them. En dat met een van die drie grote hits die ze ooit scoorden. En natuurlijk iedereen kent Gloria, maar ook deze Baby Please Don't Go. Is er een die absoluut niet vergeten is. Tijd voor een top 40 week van Anart. Samen met 54 Ultra. They Talk To You. Lekker weer.

0: school today, but had to go to visit you. You never know.
1: Ja, precies. Dat kan best zijn. Maar ze heeft je wel uitgenodigd voor de thee, hè, dat je het weet. Tijd voor een ode. Daar zijn Italianen ontzettend goed in. Dit gaat over ja, datgene waar die Italianen zo dol op zijn. Dat zijn de mama's.

0: gedachtegoedspeler dat de jaren 2000 tot 2026 geen goede muziek bracht. Dan moet ik je helaas teleurstellen en tegenspreken. Want deze toploader is uit 2000 en is nog steeds een van mijn favoriete platen uit 2000. Dat heet Dancing in the Moonlight. Onder de nummer we hebben weer eens wat gezocht en vervolgens wederom gevonden. Heb ik weer een heerlijk nummer voor je gevonden. Het is zo'n lekker loom zomernummer dat eigenlijk op een heerlijke zondagnamiddag onder het genot van een lekker drankje in de zon kan worden gedraaid. Vind ik persoonlijk, hè? Want ik word daar zo lekker loom van en dat heeft ook te maken met de sfeer van de plaat. Het werd de allereerste supergrote hit voor Carole King in Nederland.
1: Lekkerste van het zuiden, dit is Zon 2.
0: It's too late. Zou het?

0: jij zin in goed en lekker eten? Bij Beer Garden Spiertz proef je de echte Duitse sfeer in een modern decor met Beierse lekkernijen. Bierliefhebbers, opgelet bij Spiertz, 11 bieren rechtstreeks van de tap. We bevinden ons in het hart van Übach-Palenberg en we zijn geopend elke dag van 11 tot 11. Voor plezier en lekker eten, Beer Garden Spiertz op het gezellige plein in Übach-Palenberg.
1: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies uit 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Moeras de zeezuiper bij Bergen op Zoom is volledig drooggevallen. Volgens het Brabants landschap is dat sinds het jaar 1300 niet meer gebeurd, meldt de NOS. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag één vrachtschip de belangrijke zeestraat, tegenover zes op zondag. De fraude helpdesk waarschuwt voor nepmails uit naam van Ideal of Vero. Duitse onderzoekers hebben bij luchthaven Leipzig-Halle opnieuw een drone en explosieven gevonden. Het weer. Vandaag blijft het droog en vrij zonnig. In het zuidoosten is meer bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden bij matige oostenwind.
4: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
6: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Koesta Fair Maasmechelen voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuizen, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
7: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Galebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
8: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
9: Oh, wat lief.
8: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.

vrolijke klanken van Liquid Gold. Die ervoor zorgen dat we even na 11:30 weer toch een beetje bij de les blijven. Want dat zijn van die momentjes, dan dommel je een beetje in. Hè. Dan ben je net iets rustiger met dingetjes bezig. En dan kan er wel eens gebeuren dat je een klein beetje afdwaalt. En dan dwalen die gedachten misschien af naar je zomervakantie van dit jaar. En dan denk je aan Jugal.

Nou, een absoluut noodzakelijke ding in mijn geval. Ik ben wat gevoelig voor licht en dan ben ik blij dat we een zonnebril hebben. En die vriend schreef me zelfs een heel liedje over. En wat hij daar verder mee deed en wat zijn voordelen daarvan waren, die waren nadrukkelijk aanwezig. Dit kwam ooit in 1977 uit, omdat de top 40 destijds 12,5 jaar bestond. Dat was voor hun reden om eens leuk iets leuks te brengen. En dat heette de Veronica Unlimited met What Kind of Dance Is This?

Uit 1965. En ik kan me nog herinneren dat ik hem kocht destijds bij een platenzaak in 1979. Toen was die plaat al 14 jaar oud. Toen kon je ook al oudjes van die zogenaamde oldies kopen. Weet je al, en nieuwe hoesjes, et cetera. En dit was er een, die kocht ik destijds van de Beach Boys. Ik vond hem leuk, maar dat kwam ook omdat aan de andere kant Sloop John B. stond. Dat zal ermee te maken hebben. Ik zie dat mijn tijd is gekomen om ruimte te maken voor de mensen van de doorstart. Dat zijn natuurlijk Sosjana samen met Jos. Die gaan ons dadelijk verwennen met wederom 2 uur lekkere muziek. Zakjes Frank, ten slotte vandaag Dennis. En ik ben al morgen vroeg om 1:00 of 9:00 weer naar Tol Holland. Ik wens je een hele fijne dag. En ik laat je achter met de Pet Shop Boys.

0: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
2: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Door het ontbreken van tactische sporen is het onderzoek doodgelopen. In januari werd voor het herstel van de kerk €250.000 opgehaald. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens het bedrijf groeit het netwerk snel en de verbinding naar Scandinavië zou een logische volgende stap betekenen. Maar voor het zover is, wordt eerst een verbinding tussen België en Barcelona gerealiseerd. Wat Scandinavië betreft, de trein zou dan 's avonds om 7 uur vertrekken en de volgende ochtend om 10 uur in Malmö aankomen. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Op sociale media schrijft de groep: mensen in het thuisvak kregen wat rook binnen, hoorden wat knalletjes. Een enkeling zal inderdaad een stukje vuurwerk tegen zich aan hebben gekregen. Ga je niet dood van, aldus Rotterdam Radicals. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar de familietribune gooiden. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Volgens voorlopige cijfers van dataplatform Kepler passeerde maandag 1 vrachtschip de belangrijke zeestraat tegenover 6 op zondag. Voor de oorlog voeren er dagelijks ongeveer 130 schepen doorheen. Reders mijden het gebied vanwege aanvallen, blokkades en dreigende inbeslagnames. De Verenigde Staten zeggen inmiddels 71 schepen te hebben teruggestuurd. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
2: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
3: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
4: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

0: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch- en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
1: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Na politieonderzoek blijkt dat de oorzaak van de brand die de Amsterdamse Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht verwoestte onduidelijk blijft. Volgens de politie kan er niet bewezen worden dat er sprake was van strafbare feiten en ook de vraag hoe de brand kon ontstaan blijft onbeantwoord. Het Belgisch-Nederlandse spoorbedrijf European Sleeper is van plan om vanaf het voorjaar van 2028 met een nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen in Denemarken en Malmö in Zweden te gaan rijden. Volgens Feyenoord-supportersgroep Rotterdam Radicals viel het vuurwerkgeweld tijdens de uitwedstrijd met SC Cambuur afgelopen zondag wel mee. Zondag raakten 7 Cambuur-supporters gewond. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is gedaald tot het laagste niveau sinds begin mei. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Kroatisch restaurant Zagreb in Berzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 5:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Berzelfkant. Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pijecht. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
6: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.

0: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
1: Heb jij zin in goed en lekker eten? Bij Biergarten Spiertz proef je de echte Duitse sfeer in een modern decor met Beierse lekkernijen. Bierliefhebbers, opgelet bij Spiertz, 11 bieren rechtstreeks van de tap. We bevinden ons in het hart van Übach-Palenberg en we zijn geopend elke dag van 11 tot 11. Voor plezier en lekker eten, Biergarten Spiertz op het gezellige plein in Übach-Palenberg.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolsschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Het is dit jaar schering en inslag bij brandweerkazernes. Er zijn al zo'n 60 inbraken of pogingen daartoe geweest. Er wordt dan voornamelijk reddingsgereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld liften en autodeuren mee open te breken. De politie is op zoek naar getuigen die vannacht iets bij de brandweerkazerne in Benthuizen gezien hebben. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. De meeste konden door hun ouders worden opgehaald. Twee leerlingen moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven. De groep was van het Duitse Schönberg onderweg naar Parijs. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al twee keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Eerder deze maand vond een grote terugroepactie plaats na een eerste terugroepactie een paar maanden geleden. Het gaat om eieren van Larco die naar verschillende Europese landen zijn geëxporteerd. Onderzocht wordt of er een verband is met een grote salmonella-uitbraak in het Verenigd Koninkrijk, waarbij iemand kwam te overlijden. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
7: Oh, wat lief.
6: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
8: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Laat je niet gek maken door al die tijdelijke aanbiedingen. Bij Jumbo krijg je elke week gratis producten. En elke week kun je weer kiezen uit andere producten. Download snel de Jumbo Extras app. Want hier kan geen aanbieding tegenop.
1: En dat voor die prijs. Jumbo.
2: Menten Metaalrecycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaalrecycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Afgelopen nacht is er in de brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse Benthuizen ingebroken. Volgens de politie is een ruit ingegooid en zijn er spullen buitgemaakt. Duitse media melden dat bijna alle Duitse scholieren die bij een busongeluk in Nederland betrokken waren weer thuis zijn. Zij zaten in een touringcar die op de A28 ter hoogte van Weesp tegen een bestelbus botste en daardoor op de andere weghelft terechtkwam. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die met salmonella besmet waren. Volgens Belgische media gaat het om de grootste salmonella-uitbraak ooit. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
4: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
5: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.

0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Brik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Brik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
0: Koesta Fair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd een uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. Vandaag wordt het werk 3 keer neergelegd. Morgen volgen 5 onderbrekingen van elk een kwartier. Schiphol stapte eerder dit jaar over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en dat leverde voor de beveiligers extra werkdruk op. De vakbonden eisen dat de roosters worden aangepast, maar de gesprekken liggen op dit moment stil. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. Afgelopen winter was de organisatie nog heel actief toen vanwege het winterse weer veel vluchten geannuleerd werden. Waarom EU Claim failliet is niet bekend. Het bedrijf heeft in het 19-jarige bestaan zo'n 850.000 passagiers geholpen. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. De verdachte Abu Massoud zit sinds 2022 in de VS vast en het proces zou vorig jaar mei beginnen, maar is al 2 keer uitgesteld. Massoud wordt beschuldigd de bom te hebben gemaakt. Volgens de rechter is er nieuw bewijsmateriaal. Bij de bomaanslag in 1988 kwamen 259 inzittenden van het toestel om het leven en op de grond stierven 11 mensen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale, sta-op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto, wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk net als een verzekering op maat. Janssen Auto, tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit programma wordt u aangeboden door Jumbo Foodmarkt.

Army of Lovers. Je kent ze misschien ook nog van Crucified. Maar dit was een van hun andere hits, Give Me Life, uit 1995. Welkom in de Soul 2 middag. Jawel, het is officieel al middag. Dus wat dat betreft zitten we alweer aan de goede kant van het einde van de werkdag. We hebben lekkere muziek voor je meegenomen. Zometeen hoor je de Steve Miller Band. Mary Hopkin hebben we ook nog. We hebben natuurlijk ook weer een OJA-plaat voor vandaag. En voor de rest gewoon alles wat je van ons gewend bent hier op Soul 2. Lekkere muziek voor wat jij dan ook aan het doen bent.

Mary Hopkin, ik kan het al verraden dat ze eraan kwam. En goodbye. We zeggen ook weer goodbye tegen haar. De plaats is alweer ten einde. Het was ook goodbye. Dit is Marshmello samen met Kelsey Ballerini. En zij nemen er nog eentje. En weet je wat? Wij doen er gezellig samen eentje mee.

De stemkunstenaar Al Jarreau en Roof Garden. Grote hit was het voor hem. Zijn toegekomen aan de Oja-plaat van vandaag. En daarvoor reizen we af naar het zonnige zuiden, naar Italië om precies te zijn. Daar komt Umberto Tozzi vandaan. En hij had in 1978 een mega-hit over bijna heel de wereld met Ti Amo. En die is vandaag de Oja-plaat op Sol 2.

When the Sun Comes Down van R.O. Dat is ja, waar die Galliërs van Asterix en Obelix bang voor zijn. Hè, dat de hemel op hun hoofd valt. Dus When the Sun Comes Down. En hun zongen erover. Dit is er eentje van de Nederlandse band The Shoes. En het is een heerlijke meegalmer. Tenminste, dat vind ik zelf. En dat ga ik dan hier in de studio ook lekker doen. Dit is Osaka.

0: Kroatisch restaurant Zagreb in Bergzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 9:30 tot 9:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Bergzelfkant.
1: Jumbo is groot in brood, want we hebben meer dan 300 soorten brood, al vanaf 25 cent per stuk. Bijvoorbeeld kies en mix op roomboterkroissants en keizerbroodjes. 4 voor maar 1 euro. We bakken ze vers af in de winkel, dus als je snel bent, zijn ze nog warm. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
2: En dat voor die prijs. Jumbo.
3: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishingmails, vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Op Schiphol lopen de wachttijden bij de security op omdat beveiligers het werk onderbreken. Volgens de digitale borden bedroeg de wachttijd 1 uur, maar Schiphol zegt dat de impact niet zo groot was en dat het om zo'n 20 minuten zou gaan. De rechtbank in Arnhem heeft claimorganisatie EU Claim failliet verklaard. EU Claim stond bekend vanwege de hulp aan gedupeerde vliegtuigpassagiers. In de Verenigde Staten heeft het proces tegen een vermoedelijke medeplichtige aan de bomaanslag op een Boeing van Pan Am boven het Schotse Lockerbie weer vertraging opgelopen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke deuner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
0: Kasteleinmode en lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo in Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kasteleinmode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
6: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.
7: Frank

soloplaat van Mark Almond, The Tears Run Rings. Ja, dat is eigenlijk ook, had ook een zomer- en oudejaarplaat kunnen zijn. Die hoor je ook niet zo vaak voorbij komen. Maar hier op Sol 2 hoor je ze wel. Ook hoor je hier de Nederlandstalige muziek van vandaag de dag. Dit is er eentje van de band Flair. En wat is dat een lekkere plaat geworden, zeg. Ze kruipen nog steeds door het oog.

wordt er vrolijk van. André van Duin. En als de zon schijnt. Gewoon zo'n heerlijke zomerplaat die wij dan ook graag voor jullie draaien. Over vrolijk worden gesproken. Even te kijken, gebeurde hier wat in de studio. Dit is er ook eentje, die past er ook wel bij. Hij is van de Carpenters en het is Sweet Sweet Smile. Er zit ook zo'n lekkere vibe in. En zoals ik al zei, je wordt er gewoon heerlijk vrolijk van. Dus blijf erbij. Wij hebben lekkere muziek voor jou op Soul 2.

Little Peggy March en I Will Follow Him. 60s muziek hier op de radio. We gaan even plaatsmaken zometeen voor het nieuws van 3 uur. Maar eerst hebben we nog een paar lekkere tracks voor je hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld van Blow the House Down van Living in the Box? En zometeen hoor je Will and the People ook nog met A Lion in the Morning Sun. Ik ben weer terug aan de andere kant van 3 uur. En dan hebben we weer een volle bak met muziek voor jou.

0: jij zin in goed en lekker eten? Bij Beer Garden Spiertz proef je de echte Duitse sfeer in een modern decor met Beierse lekkernijen. Bierliefhebbers, opgelet, bij Spiertz 11 bieren rechtstreeks van de tap. We bevinden ons in het hart van Übach-Palenberg en we zijn geopend elke dag van 11 tot 11. Voor plezier en lekker eten, Beer Garden Spiertz op het gezellige plein in Übach-Palenberg.
1: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, oude wrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling. Aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. In 2022 werd H. door de rechter tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor 1 moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Limburgse Brunsumerheide. H. zou volgens zijn advocaat in een psychose de moorden hebben gepleegd. Volgens het Hof was H. verminderd toerekeningsvatbaar, maar niet helemaal. De slachtoffers waren een 56-jarige man, een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice iDeal en de overgang naar Wero. In de mails worden mensen aangespoord om op een link te klikken om hun betaalgegevens achter te laten. Ging het begin dit jaar nog om enkele van dit soort phishing-mails? Vorige maand was het aantal opgelopen naar rond de 100 per dag. Er wordt op de link geklikt omdat het om een terugbetaling zou gaan, maar in werkelijkheid worden mensen opgelicht. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Cambuur en de plaatselijke driehoek zeggen meer tijd nodig te hebben voor een evaluatie van de gebeurtenissen en het nemen van eventuele extra veiligheidsmaatregelen. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sanchez bijeengekomen. Er is op verzoek van de leider van Ceuta, Juan Vivas, een taskforce in het leven geroepen om de problemen aan te pakken en de verschillende instanties te stroomlijnen. De Spaanse minister van Regionale Zaken, Ángel Víctor Torres, leidt de taskforce. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
4: Koestafair Maasmechelen, voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koestafair heeft het allemaal. En nu komt het, mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. Koestafair.be, Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

Een van de laatste hits van Fleetwood Mac. Aan het einde van de jaren 80 hadden zij The Family Man. En die hoorde je hier vandaag bij mij op Sol 2. Ik zeg goedemiddag tegen jullie allemaal. Als je net inschakelt, ja, dan vinden we dat hartstikke leuk natuurlijk. En als je erbij gebleven bent, vind ik dat dan veel leuker.

Swingt de pang uit, hè. Lekkere funkmuziek op de radio. I got my mind made up. En het was van Instant Funk. Zo makkelijk is het niet meer. Even een beetje zomer nog een keer. Het wordt weer een beetje warm in de komende dagen. Het is een beetje raar, want het is bij ons in het zuiden is het nu wat koeler dan dat het in het noorden is. Meestal is het andersom. Nee, goed. Er worden ook weer buien verwacht. Dus wat dat betreft is het wel weer jammer. Maar we genieten er nog even van met Ellie Medeiros.

moet je wat uitleggen als je thuis komt en er zit lipstift. Ja, op de kraag van je kopper natuurlijk. Colin Francis, die zong erover in 1959. Lang geleden. Nou ja, dit was ook lang geleden. Maar ja, dan toch alweer 21 jaar nieuwer dan het nummer van Colin Francis die we net hadden. Sniffin' the Tears hadden in 1980 een mega hit met The Driver's Seat.

0: John de Jong, ja, zo noemen we er altijd oneerbiedig hier thuis. Celine de Jong en I'm Alive. Blij dat ze weer aardig opgeknapt is en dat ze weer kan zingen. Dit is een mooie uit de Nederlandse pophistorie. Hij is van Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
1: Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de Bovense straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode. Jouw unieke stijl begint bij ons.
2: Jumbo is groot in gebak, want onze taarten vallen regelmatig in de prijzen. Zoals onze hemelse chocoladetaart, verse appeltaart en onze smeuïge slagroomtaart. Kies er 80 soorten, al vanaf €2,60. En ben je jarig, dan krijg je 20% korting. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Hoge Raad moet het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend afwijzen. Dat adviseert de advocaat-generaal. Thijs H. is veroordeeld voor 3 moorden. Er worden alsmaar meer nepmails verstuurd over de betaalservice Ideal en de overgang naar Wero. Komende zondag is er geen uitpubliek welkom bij de eredivisiewedstrijd tussen SC Cambuur en FC Twente. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters van afgelopen zondag in Leeuwarden, waarbij 7 mensen gewond raakten, ligt aan deze beslissing ten grondslag. Sinds de grote intocht van voornamelijk veel Marokkanen in de Spaanse exclave Ceuta is de Spaanse Nationale Veiligheidsraad onder leiding van premier Pedro Sanchez bijeengekomen. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
5: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
6: Brasserie de Muldermolen in Schinnen met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
7: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

Tijd om even lekker te bewegen met Tina Charles en Dance Little Lady. Maar ja, of je nou een little lady bent of een dikke man, zoals ik, het maakt allemaal niet uit. Dans gewoon lekker met Tina Charles mee. Dit is muziek van vandaag de dag. Een van de twee hits van Teddy Swims die genoteerd staan in het Prado. Ja, hij heeft er twee op dit moment. Dit is wel de oudste en is alweer op zijn weg retour. Kijken of die andere net zo groot wordt. Het is Mr. Know It All.

begonnen van de week eventjes zitten verzinnen welke plaat dit ook alweer was. Hello Darling en de band was Tipper Irie. Ja, we kennen het liedje wel, we konden het zingen, maar we kwamen er zo 1, 2, 3 niet op. Dus nou ja, met hulp van een beetje internet kwamen we er wel uit. En dan denk ik, die ga ik lekker voor jullie draaien.

0: Vooral een goede zangeres Jackie Graham heeft een aantal lekkere hits gemaakt. Dit was een duet van haar uit 1986 samen met David Grant. En dat heette Make It. Er zit toch een lekkere vibe in. Daar word je toch lekker vrolijk van. Dit is Right Said Fred. And I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Zo'n iconische band die heel veel mensen vandaag de dag gewoon helemaal niet meer kennen. Jefferson Airplane en The White Rabbit. Het zit erop voor mij voor vandaag. Jawel, ik zeg veel plezier met Dennis. Hij neemt jullie mee naar het einde van de werkdag en naar de Sol 2 avond. We zijn er 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor jou met heerlijke muziek. Ik neem afscheid vandaag met de muzikale familie Echo Smit en de Cool Kids. Van Zetje voor hun in 2014. En ik zeg graag tot morgen.

Na de zomerstop is het weer zover. De After Work Party op woensdag 2 september. En dat vanaf 6 uur. Het buffet van Billy de Griek en DJ Kicken. Kaarten in de voorverkoop bij de kassa of online. Zet het nu alvast in je agenda. Woensdag 2 september. De After Work Party met DJ Kicken. En het buffet.

0: van Billy de Griek. Haal nu je kaarten. Vol is vol. De After Work Party woensdag 2 september en dan bij de Lagoon in Maasmechelen vanaf 6 uur.
1: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5 uur. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
2: Tijd voor een andere auto? Dan is het belangrijk om een betrouwbare leverancier te hebben. Janssen Auto, Handelsweg 38 in Susteren, levert voor elke beurs, elk merk. U zoekt een auto? Wij gaan voor u op zoek. Financieren is mogelijk, net als een verzekering op maat. Janssen Auto. Tijdloze passie op wielen. Meer weten? Kijk op www.janssen-auto.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. De rechtse politicus Gidi Markessauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. Volgens Markessauer kan het kabinet jaarlijks 35 miljard euro besparen op geld dat naar het buitenland of buitenlanders gaat. Het kabinet heeft volgens hem gezegd andere keuzes te willen maken. Om zijn woorden kracht bij te zetten had Markessauer een waardecheck van 35 miljard euro bij zich. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Zolang deze nepgroene belasting niet wordt afgeschaft, wil de luchtvaartmaatschappij in Nederland niet verder groeien. Nederland heeft volgens Ryanair de hoogste vliegbelasting van Europa. Ondertussen verlagen andere landen de vliegtaksen wel om op die manier banen en toeristen aan te trekken. Ryanair zegt dat Nederland steeds meer passagiers verliest die vanaf buitenlandse luchthavens net over de grens vertrekken. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. Op 4 augustus werd in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt en een tweede drone botste op een vrachtvliegtuig van DHL. 10 dagen later, op 14 augustus, blijkt nu een derde drone en explosieven bij het vliegveld te zijn gevonden. Duitsland beschouwt dit als een aanslagpoging en de Duitse bondskanselier Merz meldt dat er bewijs is en dat er binnenkort bekendgemaakt gaat worden wie er achter deze poging tot een aanslag zit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Er zijn door de bondgenoten ook luchtafweerbatterijen voor de korte afstand toegezegd en raketten die Russische drones en kruisraketten kunnen neerhalen. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot raketten schenkt. Oekraïne zit al een tijdje krap wat de Patriots betreft, waardoor Russische ballistische raketten niet op tijd kunnen worden neergehaald. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
4: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Shoes make me happy. Dat is de slogan voor Schols Schoenmode in Maasbracht. Keuze uit meer dan 600 verschillende schoenen waar jij blij van wordt. Kijk voor onze collectie en acties op schoolschoenmode.nl. En hopelijk zien we je snel in Maasbracht.

0: Even lekker rocken aan het begin van dit uur. Kiss and I Was Made for Loving You. Een hele goede middag en welkom bij Soul 2 op deze dinsdag. De altijd lastige dinsdag. Maar wat fijn, Frank, je hebt ons er weer doorheen geloodst. Ik wens jou een hele fijne avond en tot morgen. Ik neem het graag van je over. Ik ben er het laatste uurtje van de werkdag en het eerste uurtje van die dinsdagavond.
1: Je luistert naar Soul 2 met Dennis Holmans.
0: En de muziek van Soul 2 met onder andere Loving Spoonful, The Police, Roxy Dekker, Chubby Checker, Miles Smith, Neil Horan, Ziggy Marley komt voorbij, Keen. Nou, alweer te veel om op te noemen. Maar nu de Backstreet Boys, Quit.

0: And do you believe in magic?
1: Wat een fijne plaat ervoor. Wat een fijne plaat was dat. En daarvoor hoorde je Aswad, Don't Turn Around. Ja, dat was ook een fijne plaat. Ja, kun je wel om lachen. Ik kom ook niet altijd even woorden. Niet erg. Zo meteen bij Solvay, Roxy Dagger en Sugar Daddy. Naar de Police. En die zingen over...

Roxy Dekker en Sugar Daddy. Dadelijk de hoofdpunten van het radionieuws. En Joey Checker, Let's Twist Again. Zometeen ook op je radio. Naar Barbara Dixon en

0: Party op woensdag 2 september. En dat vanaf 6 uur. Het buffet van Billy de Griek en DJ Kikken. Kaarten in de voorverkoop bij de kassa of online. Zet het nu alvast in je agenda. Woensdag 2 september. De After Work Party met DJ Kikken. En het buffet van Billy de Griek. Haal nu je kaarten. Vol is vol. De After Work Party woensdag 2 september. En dat bij de Lagoon in Maasmechelen vanaf 6 uur.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën. Al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen. Betere bouwkwaliteit. Betaalbare prijzen. En centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met B. Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend. Prik en Tik JMC Drinks Maasmechelen op Grimby. Gekend voor zijn ruime aanbod aan speciaalbieren. Waaronder trappisten, fruitbieren, streekbieren en Limburgse bieren. JMC Drinks met een uitgebreid gamma aan geschenkmanden en een ruime keuze in frisdranken, sterke dranken, champagne, cava en wijnen. Prik en Tik JMC Drinks aan de Rijksweg 626C in Maasmechelen. Ook op Facebook en Instagram. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
2: Jumbo is groot in brood, want onze ambachtelijke bakkers bakken iedere nacht de Jumbo broodgelukbroden. Heerlijk vers met een knapperige korst. Die moet je proeven. Daarom krijg je nu 1 euro proefkorting op alle broodgeluk rondbroden. Dat maakt Jumbo de lekkerste bakkerij van Nederland.
3: En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De rechtse politicus Gidi Markessauer meldt dat het kabinet niet zijn kant op beweegt nadat hij met premier Jette en de vicepremiers over de begroting heeft gesproken. De Ierse budgetvlieger Ryanair is boos op het kabinet Jette omdat het de schadelijke Nederlandse vliegtaks niet aanpakt. Bij het Duitse vliegveld Leipzig-Halle is deze maand een derde drone gevonden. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat zijn land extra Patriot luchtverdedigingsraketten krijgt. Zelensky zei niet wie de Amerikaanse Patriot-raketten schenkt. Het weer, grotendeels zonnig, maar in het zuidoosten ook wat bewolking. Bij een matige oostenwind is het 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
4: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
0: Bij Nathalie, echte bakker, begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie, de echte bakker, voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie, de echte bakker, kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app.
5: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.

Die spieren nog losmaken. Het einde van de werkdag. Joey Jagger en Let's Twist Again. Ja, onderweg naar het einde van deze dinsdag. Met straks nog Keen. This is the last time. En Middle of the Road. Tweedledee, Tweedledum. Naar de Frank Boeijengroep. En de verzoening.

Ziggy Marley. En de Melody Makers. En Tomorrow People uit de jaren 80, 1988. En we blijven even in de jaren 80 met James Loy en Keep On Smiling.

Keen, This Is The Last Time. En James Lloyd ervoor, Keep On Smiling. Naar het nieuws van 5 uur gaan we nu. En dat is goed nieuws voor de mensen die op kantoor zitten. Die werkdag die zit er namelijk op. Gaan we die zometeen samen afsluiten. En gaan we deze fijne dinsdagavond starten. Ik laat je achter met onder andere deze van Lindisfarne, Run For Home. Tot zometeen aan de andere kant van 5. Bij Sol 2.

0: zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen. Of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
1: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
2: Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
3: Oh, wat lief.
2: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Sol 2. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A2

0: A28 bij Wezep gezegd kan worden. Getuigen worden gehoord. Na het ongeval dat gisteren plaatsvond, moesten 16 mensen naar het ziekenhuis worden gebracht, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. Het is niet bekend hoe het met hen gaat. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen afgelopen nacht in het ziekenhuis moesten blijven. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. Gisteren werd langs de N97 in Onhaaien ook al een lichaam aangetroffen. De Belgische justitie zou sterke aanwijzingen hebben dat het om het 5-jarige kind gaat. Vanavond vindt volgens het laatste nieuws autopsie plaats. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Sinds de start van de Israëlische-Amerikaanse oorlog in Iran op 28 februari is het aantal executies in het land toegenomen. In januari gingen Iraniërs massaal de straat op om tegen de regering te protesteren, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, en voor die demonstraties worden mensen nog altijd ter dood gebracht. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Bij een oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4.
2: Brasserie de Muldermolen in Schinnen. Met een ruime lunch en dinerkaart. Speciale bieren, lekkere borrelhapjes en arrangementen. Brasserie de Muldermolen aan de Tullerkerkweg 17 in Schinnen is gelegen in een mooi wandelgebied met mooie kastelen. Muldermolen beschikt over een groot terras en mooie appartementen die gereserveerd kunnen worden via Airbnb. Geopend van 10 uur tot 7 uur en in het weekend tot 8 uur. Surf naar www.demuldermolen.nl voor meer informatie.
3: Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: Gigi Lewis. Sweets for my sweets. Welkom terug bij Soul 2. Op deze dinsdag, het is 5 uur geweest, de werkelijkste erop.
1: Luister naar Soul 2 met Dennis Holmans.
0: En je mag Ctrl-Alt-3 op je toetsenbord indrukken. En daarmee je computer of laptop lekker gaan vergrendelen of vastsluiten. Je bureau opruimen in het kader van de Clean Desk Policy. En even zwaaien naar de collega's. Het is dinsdagavond. Muziek onderweg van Alvaro Soler. Alphabeat. Ik zie de Bugles. Justin de Wild. Ja, O'Cherio komt voorbij straks. En nog veel meer. Met zo Joe Cocker, Delta Lady, Nashila en B Devotion en Spacer.

Joe Cocker en Delta Lady. Uit 1969, dat is net geen 1968. En waarom zeg je dan 1968, Dennis? Nou, omdat dat het jaar is waar het aanstaande zaterdag hier bij Sol 2 helemaal omgaat. Aanstaande zaterdag namelijk de hele dag door alleen maar muziek uit 1968. Zometeen Grace Jones, dat komt uit de jaren 80. Nipple to the Bottle, naar muziek van Shakira en Burna Boy. Oh,

en Nibble to the Bottle. En Shakira, Burna Boy ervoor. Kom van het WK voetballen. Die, die. Dit is Alvaro Soler. El mismo sol.

Alphabeat en Fascination. Alvaro Soler daarvoor, El Mismo Sol. Ja, als het weer niet zomers is, dan brengen we de zomerse muziek maar gewoon op de radio. En hopen dat het daarmee dan toch een beetje nog na zomer gaat worden. Ook al is de zomervakantie wel voorbij. Of misschien denk je nou, weet je, prima, de scholen zijn begonnen, maar ik heb nu lekker vakantie. Dat kan natuurlijk. Bugles, Lenny komen eraan en dadelijk de hoofdpunten van het radionieuws naar de Nitty Gritty Dirt Band en Mr. Bojangles.

0: Koesta Fair Maasmechelen. Voor kwaliteit maatwerk aan standaardprijzen. Carports, overkappingen, tuinhuisjes, poorten, hekken, diverse aanhangwagens. Koesta Fair heeft het allemaal. En nu komt het. Mis je kans niet. Nu uitverkoop van hondenrennen, brievenbussen, draadpanelen, fietsenrekken, tuinlampen, stoppoorten. Zowel industrieel als particulier komen naar hier. KoestaFair.be. Kerkstraat 47, Maasmechelen. Onze kwaliteit gaat een leven lang mee. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Het zou mogelijk om de 29-jarige vader van het jongetje gaan. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn platform Truth Social dat Iran moet stoppen met het doden van demonstranten en dat het land verantwoordelijk wordt gehouden voor een gigantische humanitaire crisis. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het 11 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl.
2: Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft, kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
1: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobilien, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek, begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobilien. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.
3: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.

Bugles en Lenny. Zon 2, de dinsdag, onderweg naar huis. Misschien ben je al thuis. Welkom thuis dan. Dan draaien we straks nog muziek van Meghan Trainor, All About That Bass. En Sabrina Boys komt eraan. Maar eerst is het even tijd. Even die stembanden, die keelspieren even goed losmasseren. Even misschien wat drinken, wat water of zo. Even dat soort dingen. Ja, Justin the Wild.

Rooftop Singers. Daddy, let your mind move along. And walk right in. Daddy, let your mind move along. Ah, mijn twee uurtjes Sol 2 zitten er alweer op voor vandaag. Morgen vanaf 4 uur ben ik gewoon terug met de woensdageditie. Dan is de week alweer doormidden. En dan zitten we alweer aan de goede helft richting het weekend. Ik wens je voor nu een fijne avond. En tot morgen 4 uur Sol 2.

0: Na de zomerstop is het weer zover. De After Work Party op woensdag 2 september. En dat vanaf 6 uur. Het buffet van Billy de Griek en DJ Kicken. Kaarten in de voorverkoop bij de kassa of online. Zet het nu alvast in je agenda. Woensdag 2 september. De After Work Party met DJ Kicken. En het buffet van Billy de Griek. Haal nu je kaarten. Vol is vol. De After Work Party woensdag 2 september. En dat bij de Lagoon in Maasmechelen vanaf 6 uur.
1: Voordelig verduurzamen doe je met Dekkers Kozijnen uit Echt. Ervaar het verschil van kozijnen met hoge isolatiewaarde en HR++ beglazing. Scherp geprijsd, snel en vakkundig geplaatst. Bespaar en verhoog je wooncomfort. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
2: Nevensun Machinebouw staat voor innovatie en vakmanschap. Wij leveren turnkey op maat gemaakte machines voor uw productieproces, verpakkingsoplossingen, geavanceerde transportsystemen of productielijnen. Wij ontzorgen uw bedrijf bij technische uitdagingen. Onze machines staan bekend om hun betrouwbaarheid en duurzaamheid. Kies voor kwaliteit. Kies voor Nevensun. Nevensun Machinebouw. Al meer dan 20 jaar de partner voor al uw machineoplossingen. Check nevensunmachinebouw.nl.
1: Investeer in je woning en bespaar. Kijk op dekkerskozijnen.nl.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar.

0: Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. Na het ongeval gisteren moesten 16 mensen naar het ziekenhuis, waaronder de bestuurder van de bestelbus en de bestuurder van de touringcar. De school van de leerlingen heeft laten weten dat 2 leerlingen nog in het ziekenhuis liggen en de rest weer thuis is. De rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. Otto zou dit bedrag niet op een rechtmatige manier hebben verdiend en werd in 2018 veroordeeld tot 6 jaar cel voor bedreiging, afpersing en witwassen. Die zaak loopt nog in hoger beroep, maar voor de ontnemingszaak maakt dat niet uit, want volgens de rechter zijn de feiten bewezen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.
1: Op zoek naar een bijzonder uitje in Zuid-Limburg? Ontdek Sterrenheim Wijnlandgoed. Sinds juni opent Sterrenheim voor het eerst haar deuren voor het grote publiek. Geniet van een rondleiding tussen de wijnranken. Proef onze Limburgse wijnen of kom gewoon ontspannen met een goed glas op het terras midden in het heuvellandschap. Sterrenheim is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 6. Beleef wijn zoals u die nog niet eerder beleefde. Kijk voor meer informatie op sterrenheim.nl. Kroatisch restaurant Zagreb in Berzelfkant, daar eet je altijd je bord leeg. We staan bekend om onze overheerlijke dry-aged steaks en internationale gerechten met een ruime keuze aan schnitzels. Ook de beste Balkangerechten en meer. Geopend dinsdag tot en met zondag van 9:30 tot 10:30 en zondag ook van 12 tot 2 uur en in de avond. Like ons ook op Facebook. Check www.zagreb-zelfkant.de. Landstrasse 6, net over de grens van Sittard in Berzelfkant.
2: Wonen in Duitsland. Bouwens Immobiliën, al 23 jaar de makelaar in de Duitse grensstreek. Begeleidt Nederlanders bij hun stap over de grens. Grotere huizen, betere bouwkwaliteit, betaalbare prijzen en centraal gelegen richting Nederland en België. Altijd een ruim aanbod in de hele Kreis-Heinsberg. Bouwens schrijf je met Bouwens. Kijk op bouwens.de. Bouwens Immobiliën. Dichtbij, vertrouwd, grensverleggend.

0: slaapt of zit u niet goed? Ga dan eens langs bij Klinkers Wonen en Slapen in Echt. Met een ruime sortering bedtextiel, matrassen van onder andere Tempoor, boxsprings, hooglaagbedden en sta-op- en relaxstoelen. Voor echt zit- en slaapcomfort, Klinkers Wonen en Slapen. Al meer dan 35 jaar vertrouwd aan de Peijerstraat 111 in Echt. Nu showroom sale. Sta op, relax voor thuis en boxsprings. Open woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 5. Zaterdag van 10 tot 4. Hallo schatje, kijk eens wat ik voor je heb.
1: Oh, wat lief.
0: Zag die mooie bloemen bij Loenes Bloemenshop en heb ze speciaal voor jou gekocht. Loenes Bloemenshop bij het station in Echt. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 6 en zondag van 9 tot 5. Loenes Bloemenshop, ook voor rouwbloemwerk, bruidswerk en de mooiste bloemen.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Volgens de politie kan het nog weken tot maanden duren voordat er iets over de toedracht van het ongeluk tussen een bestelbus en een Duitse touringcar op de A28 bij Wezep gezegd kan worden. En de rechtbank heeft de oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, veroordeeld tot het betalen van ruim 1,6 miljoen euro aan de staat. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
0: Even ontspannen naar Griekenland? Zonder ver te reizen? Kom naar Elia in Tudderen. De geur van vers gegrild vlees, de smaak van authentieke gyros en de gezelligheid van de Griekse keuken wachten op je. Liever een malse schnitzel, een verse pizza, een heerlijke döner of een goed gevulde durum? Bij Elia staat dit ook op de menukaart. Elke dag geopend van 4 tot 10 uur, behalve op dinsdag. Elia, Am Raadhuis 1 in Tudderen. Waar elke maaltijd voelt als een kleine vakantie. Welkom bij Max Wijn, jouw favoriete slijterij dicht bij huis. Van elegante wijnen tot karaktervolle speciaalbieren en verfijnd gedestilleerd. Wij helpen je kiezen met persoonlijk advies. Proeven, ontdekken en genieten. Dat doe je bij ons, in de Pannenfabriek in Echt. Plan je bezoek of laat je inspireren op maxwijn.nl. Max Wijn, meer dan wijn. Kastelein Mode en Lifestyle Echt. Sinds 1953 de zaak met ruime keuze aan dames en heren mode. Aan de bovenste straat 69 in Echt. Voor heren bieden we merken als PME Legend, Vanguard, Cast Iron, Pierre Garden, Blue Industry, Meijer en Casa Moda. En voor dames kunt u bij ons terecht voor onder andere Vero Moda, K-Design, Keisha en Squalo en Soja Concept. Bezoek onze winkel of check www.kasteleinmode.nl. Kastelein Mode, jouw unieke stijl, begint bij ons.
3: Ook zo een lust in een Oktoberfest bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.

0: Drukwerk haal je bij drukkerij Masterprint in Pij Echt. Zakelijk, privé, grote of kleine aantallen. Kijk op www.drukkerij-masterprint.nl. Zoek je iets bijzonders en het staat niet op de site? Loop dan vrijblijvend binnen op de Pastoor Kramerstraat 2J... tijdens werkdagen tussen 12:30 en 5:00. Want op vragen met betrekking tot drukwerk hebben wij een passend antwoord. Al 30 jaar lang, een vertrouwd adres. Meer weten? www.drukkerij-masterprint.nl.
1: Bij Nathalie Echte Bakker begint de liefde voor het vak als u nog slaapt. Proef het vakmanschap en de echte smaak van brood. Ga naar Nathalie de Echte Bakker voor echte Limburgse vlaai, heerlijke zachte broodjes, brood en gebak. Kom langs aan de Molenweg 18 Maasbracht en Houtstraat 75 Gevenbeek en proef het verschil. Bij Nathalie de Echte Bakker kunt u nu sparen voor extra korting of voordeel. Download onze app. Eethuis Saté Indonesia op de markt in Geleen serveert de echte traditionele Indische keuken gebaseerd op oude familierecepten. Op woensdag en donderdag zijn er de populaire buffetavonden. Het perfecte moment om meerdere smaaksensaties in één avond te proberen. Naast de Indische roots die je proeft kun je ook genieten van de gezellige sfeer tijdens deze buffetavonden voor slechts €27,50 per persoon. Eethuis Saté Indonesia is dagelijks geopend van 10 uur in de ochtend tot 22 uur 's avonds, behalve op maandag.
2: Menten Metaal Recycling Sittard. Voor zowel particulier als bedrijven verwerkt alle metalen, oud ijzer, autovrakken en accu's. Onze kernactiviteiten zijn het recyclen van ferro- en non-ferrometalen op een deskundige en milieuvriendelijke manier en klantvriendelijkheid. Kijk op onze website voor hele goede prijzen. Mentenmetaal.nl. Menten Metaal Recycling aan de Tudderenderweg 281 in Sittard. Geopend van 8 tot 5 en op zaterdag tot 12.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend €17 miljard. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader van het jongetje. Gisteren werd langs de N97 in On High ook een lichaam.

lichaam aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om het 5-jarige kind gaat. Het jongetje en zijn vader werden sinds 27 juni vermist. In Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Nigel de Jong, directeur topsport van de KNVB, heette hem op een drukbezochte persconferentie welkom. De afgelopen 4 weken is er volgens de Jong gepraat met de oud-trainer van onder andere Barcelona over ambitie, speelwijze, inhoud en tactisch vermogen. Xavi Hernandez is de derde keus van de KNVB. Pep Guardiola en Arne Slot bleken niet beschikbaar. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord, volgens diverse media, CIA-directeur John Ratcliffe. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. In het Belgische Namen heeft het parket bekendgemaakt dat er in het onderzoek naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader een tweede lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om de 29-jarige vader. En in Zeist is de Spanjaard Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. In Moskou is een Amerikaans militair vliegtuig geland met aan boord volgens diverse media CIA-directeur John Ratcliffe. Die informatie komt van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het gaat om de eerste directe vlucht naar Rusland van een Amerikaans toestel sinds januari. Toen gingen de speciale gezanten Witkoff en Kushner erheen voor vredesgesprekken met president Poetin over Oekraïne. Het Kremlin beweert nu geen informatie te hebben en Amerika heeft nog niet gereageerd. In reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. Volgens de Canadese regering vergeldt het hiermee de heffingen dollar voor dollar. Ook komt er een steunpakket voor bedrijven die geraakt worden door de nieuwe maatregelen van de Verenigde Staten. Gesprekken over een handelsakkoord liepen vrijdag stuk, waarna Trump importheffingen van 50% aankondigde. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind.

wind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

We draaien de allergrootste zomerhits van de afgelopen 60 jaar. Sol 2 is...

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. En in reactie op de heffingen die president Trump oplegde, heeft Canada importheffingen aangekondigd op Amerikaanse producten met een waarde van omgerekend 17 miljard euro. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.
1: Aanstaande zaterdag staat de tijd bij Sol 2 even stil. Even stil. In het jaar 1968. Van 9 tot 3 de allergrootste hits. En tussen 3 en 6 de top 40 van 24 augustus 1968.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Deze afspraak komt na aanleiding van recente acties met tractoren bij demonstraties van boeren tegen de stikstofplannen. In de staart van een file die was ontstaan door dat protest vond een dodelijk ongeluk plaats waarbij twee mensen omkwamen. Volgens justitieminister Van Wil is demonstreren een grondrecht, maar iets anders dan de snelweg of het spoor onveilig maken. In een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis. Dat ligt voor de kust bij de hoofdstad Athene en daar is de grootste marinebasis van het land, maar die is nog niet in gevaar. Het vuur is lastig te bestrijden omdat het in een ravijn woedt. Er zijn blusvliegtuigen en blushelikopters ingezet, net zoals veel brandweerlieden en vrijwilligers. Het is in Griekenland al weken droog en heel warm, dus het risico op meer natuurbranden blijft groot. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden en een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. In Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn wil de politie nog niet zeggen. Het OM, de politie en de politiek hebben afgesproken dat als demonstranten snelwegen of het spoor blokkeren, ze strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. En in een paar uur tijd zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken. De grootste woedt op het eiland Salamis, vlak voor de kust bij Athene. En dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het droog, zonnig en warm met middagtemperaturen van 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. In Hoogwoud zijn 2 doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. Een passant zag een overleden persoon buiten bij het huis liggen en belde de politie die nog een tweede lichaam vond. Er wordt in en rond het huis in buurtschap De Gouwe bij de Noord-Hollandse plaats onderzoek gedaan door de forensische opsporing. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar de politie zegt geen enkel scenario uit te sluiten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. En in Hoogwoud zijn twee doden gevonden in en bij een woning. Wie het zijn, wil de politie nog niet zeggen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, het wordt 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was vooral bekend door hits als Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ook was ze bekend door haar wilderige verschijning en blonde krullen. Haar familie heeft het overlijden van het country-icoon via Facebook op haar verzoek in een video bekendgemaakt. Dolly Parton was meer dan 60 jaar getrouwd met Carl, die vorig jaar na een lang ziekbed overleed. De laatste maanden van haar leven kampte Dolly Parton zelf met gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlag in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, het wordt 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlag in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, het wordt 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Sol 2. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via

verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gaza-strook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Sol 2.

0: We draaien de allergrootste zomerhits van de afgelopen 60 jaar.
1: Soul 2.
0: Soul 2 is zomer.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. President Trump laat vanwege haar dood de vlaggen in Washington de komende week half stok hangen. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen gearresteerd die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. En in België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, het wordt 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Sol 2.

Hang in there, baby.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op Zol 2. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het